0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg. Daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Afgelopen week is oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd met name bekend door de LP en later de CD-show bij de Tros op Radio 3. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan.

0: Vooral om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg. Daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Afgelopen week is oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd met name bekend door de LP en later de CD-show bij de Tros op Radio 3. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden.

0: De uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg. Daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Afgelopen week is oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd met name bekend door de LP en later de CD-show bij de Tros op Radio 3. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg. Daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Afgelopen week is oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd met name bekend door de LP en later de CD-show bij de Tros op Radio 3. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: fijne zomer. Dit is Connect.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 14:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agenda.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de Straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren vrijwel overal bewolkt, met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijdt het langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 5 minuten vertraging. En 5 minuten vertraging bij afrit Leerdam als je over de A15 vanuit Nijmegen naar Gorinchem rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Yeah.
1: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
2: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
3: Met Connect ben je overal.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feesten is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 22:00 gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg, waar het gebeurde, afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Aan de oever van de Breulie in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breuliefeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breuliefeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breuliefeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breulie. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feesten is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust op de wegen in onze regio tijdens de ochtendspits van de woensdag. Op de A15 rijden wij langzaam vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 4 kilometer file met nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

De grootste zomerhit aller tijden. Je hoort ze hier bij Connect.

0: ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.
2: It's your boy.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren vrijwel overal bewolkt, met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens door de controles aan de grens, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe je er 20 minuten langer over vanwege slecht wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten. In
1: Midden-Gelderland, de hele dag dichtbij. De verbinding in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar daarvoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten vertraging. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord een half uur extra. Vanwege slecht wegdek is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar drie loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n 2,35 euro. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar daarvoor. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord een half uur vertraging. Wegdek is daar slecht. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van €100.000 betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord doe jij 25 minuten langer over. Er staat 8 kilometer de slecht wegdek. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorgd.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en beloofde het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord is het oponthoud een kwartier. Vanwege slecht wegdek is de rechte rijstrook daar voorlopig dicht. En tot zover de

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens heb je 10 minuten vertraging. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Aan de oever van de Breulie in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breuliefeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breuliefeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breuliefeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breulie. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Hi, my name is Bob and I approve this message.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, bij Apeldoorn Noord een kwartier extra. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië één dode gevallen. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Gelderland, de meeste vertraging op de A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles een kwartier oponthoud. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Gelderland, de meeste oponthoud op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, daar heb je ook een kwartier oponthoud voor Apeldoorn Noord. Hier is de rechterrijstrook dicht doordat het wegdek daar in slechte toestand is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in de regio Gelderland, 2 opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontroles een kwartier oponthoud. En de A50 Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit er een gat in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Beest en Zaltbommel 12 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord is de vertraging 20 minuten door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. En van Arnhem naar Os richting het zuiden op de A50 ook nog 9 kilometer tussen Knappend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Overal thuis in Midden-Gelderland. Wij zijn Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen Beek en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel een kwartier oponthoud. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord ook ruim 20 minuten vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de Straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Beek en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel ook 10 minuten oponthoud. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Apeldoorn-Noord is de vertraging 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoeven ook 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect. Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Beek en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord ook 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen Beek en de Duitse grens een file van 2 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel ook 10 minuten oponthoud. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord is de vertraging ook een kwartier. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de

0: Mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand, die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. En de prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog, aldus deskundigen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord is de vertraging ook 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: avond van Connect.
1: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Master Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. En toeristen in Italië zijn jarenlang misleid met een nep-amfitheater. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken. Minister Van Wiel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark na meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En tot zover het

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. Volgens de rechter hadden niet alleen de bagagebedrijven, maar ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark na meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. De groep wadlopers, die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn geweest met een organisatie zonder vergunning. En Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: ponte a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro.
1: Je luistert naar Connect.
2: Overal thuis.
1: Overal thuis.
3: Wow.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. Volgens de rechter hadden niet alleen de bagagebedrijven, maar ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De groep wadlopers, die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn geweest met een organisatie zonder vergunning. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: I want you to want me.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

water gaan zien. Tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles? Wil ik alles? En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Het komt door jou. Dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.